0: Wij zitten hier nu in de presentatiecel, toch? Dat zitten wij toch?
1: Ja, we zitten hier te...
0: Ja.
1: We zitten hier te zitten.
0: Ja, en we weten niet wat we moeten doen, want de DJ die dus de non-stop mix aan het draaien was, die zei van nemen jullie het even over. En ja,
1: dat doen we graag natuurlijk.
0: Wij zaten hier worstjes te eten. Samen met Angelique, die niks durft te zeggen nu. Waar zijn de knopjes om de muziek aan te zetten in deze studio? Weet jij het?
1: Ja, hier zit er eentje, kijk. Druk in.
0: Zeker weten.
1: Hier komt hij.

0: Lekker wakker met Kennema Radio 1 in de bunker.
1: KR1.

0: It's the Wii plays them.
1: Kinema Radio 1 worldwide.

0: Het is wel een hard bestaan, hè? Ik dacht, dat ik was vroeger DJ geworden. Ik denk, leuk, een plaatje draaien, maar...
1: Ja, dat ze je dan opsluiten in zo'n bunker. Sleutel bij wijze van spreken weggooien. Je mag er een paar uur niet uit. Je krijgt meteen commentaar als je iets verkeerds doet of een fout plaatje draait.
0: Sta je met je voeten in een pak vla en dan een zwarte koffie nog.
1: Vreselijke toestanden. Haalt je kleren open aan het prikkeldraad. Lekkages hier in de bunker. Geen eten. Op dit moment is volgens mij zeker de helft van de koekjes zijn al op.
0: Ah, er is nog wel wat hoor. Dat is die rotte vis ligt er nog.
1: Ja, die...
0: van Castricum.
1: Van Castricum. Ja, ik heb de laatste keer had hij ook vis laten liggen. Maar hij haalt het in IJmuiden, geloof ik. En dan brengt hij het hier.
0: En visaugen, hè? Die visaugen. Die liggen erbij, hè?
1: Ja?
0: Ja, die vieze kop ligt er nog.
1: Belachelijk. Ik gooi het weer in zijn postvakje, hoor.
0: Ja, doe maar.
1: Dan moet hij het maar opruimen.
0: Mogen wij weer...

0: KR1.
1: Hey, wat zeg je? Alles rustig, met mij niet. Mohem, ik ga meteen uitleggen wat er gebeurt, Safé. Broer, nu ik ben rustig in de stad. Chick, kon mij toezichtig met mijn brillen snap.

0: Yeehaw!
1: Hey, geniet je nog een beetje? Wel een beetje genieten. Tussen de bedrijven door, er is al ellende genoeg op de wereld. Geniet van alle mooie dingen. En voel de vibraties in de lucht. Dit is het station. Wat jou vrolijk maakt.

0: Let op.
1: Ja, ik ben die top 40 muziek van Radio 3. Ben ik gewoon flink zat natuurlijk. Ik wil gewoon een Nederlandstalig plaatje horen.
2: Dit is

Man, wat een fijne muziek. Wat een genot. Wat een genot. En wat een geluid ook. Die geluidskwaliteit. Nou, bedankt voor complimenten. Mensen blijven maar e-mails sturen naar ons. Bedankt. En daarom gaan we door. Met dit plaatje.

0: Ja, we zijn alweer 30 jaar minstens in de lucht hier vanuit de uitzendbunker. Zo is het toch?
1: Ja, ik dacht iets van 1984.
0: 1984, ja, de vorige eeuw. En nou, dat wordt wat zeg. Ja, ja, ja, onze kleinkinderen, achterkleinkinderen hebben al gezegd dat ze het gaan overnemen. Dus in 2150 dan bestaan we nog, joh.
1: Echt wel?
0: Echt wel.
1: Echt niet, echt wel.
0: En dan moeten we wel muziek draaien. Dit is een lekker plaatje, vind je dat?

0: Are you alone?
1: Alone with KR1 World Radio.
2: Oh.

0: Daar vliegt een drone over de duinen trouwens. En dat hebben wij wel eens. Wij vinden het wel eens een beetje eng. Het zijn meestal jongetjes die aan het spelen zijn. Maar voor hetzelfde geld is het de politie of zo die de uitzendbunker opspoort.
1: Ja, we hebben nog het voordeel dat we een meter beton boven ons hoofd hebben.
0: Ja, ja, een bom komt daar niet doorheen.
1: Dat was toen niet en nu ook niet.
0: Nee.

0: Belgische promotieafdeling.
1: Nu dat ons vel de zin is uit, gaan we binnenkort weer voor uw deur spelen, hè?
2: KR1.
1: Hé, Daniel, je hebt nog iets te goed van mij, kameraad. Hier is meneer de voetbalveld naar de klote doden.
3: 10.000 euro voor een beetje gras.
4: Ja.
3: Hey. Oh, man. Oh, man.

info@kennemerradio1.nl. Dat is het adres waar je het naartoe kan sturen allemaal, jouw verzoekplaatje of eventueel een leuk cadeautje wat wij kunnen afhalen op het postkantoor. Dan mag je het allemaal naartoe sturen.

0: Mr. DJ, where are you?
1: I'm coming.

Lekker hè? Mijn naam is Angelique. Presentatrice van KR1. Ik ben een beetje kinky vandaag. Je kent me. Vandaar dit nummer.

www.muziekvoorengoeddoel.com. Zet zich in voor Kim. Stort je bijdrage op 1182888660. Ter naam van Vrienden van Kim, plaats Hoorn. Elke bijdrage draagt een steentje bij aan de laatste wens van Kim.

Wil jij bij het promotieteam? Stuur dan gauw een e-mail en kijk op de website. Want neem contact op. Ja, wij zoeken mensen bij het promotieteam en dat is ontzettend leuk.

0: Masha! Hey! Masha! Hey, hoen! Ben je doof?
1: Oh, ze is doof.
0: Hey, sorry, hoen! Dat wist ik niet! Hey, dat wist ik niet!

Ja, je spreekt Boer Beres mee, hè? Ja. Ja, ik wil even mijn fijne verjaardag toewensen. En nog gelukkige dagen erachteraan. Ja, ik heb niet veel tijd, ik moet zometeen gooien. Maar ik zou willen zeggen, een hele goede verjaardag. En maak er wat moois van, hè? Ook namens mijn vrouw Sientje. Bedankt, hè? Dag, hoor.

0: Wil wij het bunkerradio noemen?
1: Van mij wel.
0: Nou, dan noemen wij het bunkerradio. En dan drukken wij tegelijk op die knop of laten we dat Clara doen?
1: Laat Clara het maar doen.
0: Oké, Clara, kom even hier. Oh, wat ben je zwaar. Ga even op die knop zitten.

0: Het was weer een lekker muziekje hier op KR1. En straks heb ik weer wat fans voor je. Wat zit je nou op je horloge te kijken, man? Het is niet zomaar een horloge.
1: Zit hier een beetje op zijn Rolex. Die jongen heeft een horloge om, luisteraars. Dat is, dat wil je niet weten. Maar daar kan je een huis van kopen, van dat horloge.
2: Het is wel een wekker, hè?
1: Nou. Ook nog. Oh, het is een wekker. Nee, ik heb ook een nog veel grotere wekker bij de blok over 3,95, hoor.
2: Ja?
1: Ja, maar deze, hier kan je natuurlijk mee zwemmen hier, als je de duinen overloopt.

0: Fijn dat je nog steeds op het internet gekluisterd zit. Was weer een lekker muziekje. En ja, we hebben het hier over de gekste dingen. Zelfs over Sinterklaas. Over Sinterklaas gesproken. We hebben hier ook roetpieten, hè? Ja, nadat de kachel is schoongemaakt, hebben wij hier altijd roetpieten. Dus wij zijn gewoon het Sinterklaas-discussie ver vooruit, luisteraars. We hebben hier al jarenlang roetpieten.
1: Ja, ik zag laatst ook een zwarte Sinterklaas lopen, joh.
0: Ja, die gaat ook door die schoorsteen soms. Dus dat zou natuurlijk best plausibel kunnen zijn, om maar eens een kinderlijk woord te gebruiken.
2: Dit is het grootste radiostation van Holland. Dit is Kermen Radio. Hey!

are one. On shortwave 6285, you're listening to KR1.

0: Ik heb nog het leukst gedaan de laatste tijd. Ik heb een eekhoorn, opgezette eekhoorn, achter mijn tuinhuisje opgehangen.
1: Opgehangen?
0: Ja.
1: En op macabere toestand.
0: En de buurman die heeft allemaal vogelhuisjes en balletjes met zaad en zo opgehangen.
1: Aha.
0: En ja, die vogeltjes die komen natuurlijk allemaal bij hem in de tuin. Maar sinds ik die eekhoorn heb gepakt, komt er geen hond meer.
1: Ah, dat is een tip. Een tip om de buurman te treiteren, luisteraars. Hang een eekhoorn op. Is het nou een hele vervelende buurman, dan maak je er een touwtje om zijn nek van. En met wat het rode verf erop. En dan wordt het een heel macaber gezicht. En daar hang je dan de hele schutting mee vol. Ja, heerlijk. Lol hier in de bunker. Gauw weer wat muziek.

dit gedicht dragen we op aan onze grote vriend Theo Brouwer. Theo Brouwer, jij met je zwoele blik, met je bruine ogen en je kleine pik. Jij met je kale klets en je mooie auto vliegt van hot naar her. Van links naar rechts, van oost naar west. Maar Theo Brouwer, deze piratenwond valt niet te dempen. Wij zijn en blijven piraat. Vrij Twente Kanaal. Vrij Twente Kanaal. Niet weg te slaan van de radio. Soms duurt het een maandje. Soms een half jaar. Soms een uurtje. Maar wij blijven steenvast draaien op de radio. Illegaal. En Theo, je pakt ze toch niet allemaal. Dit is Vrij Twente Kanaal.

0: Nou, ik vind dat die stoelen toch ook wel een beetje gammel aan het worden zijn hier in de studio.
1: Ja joh, moet je horen. Het kraakt aan alle kanten.
0: Het kraakt en het wordt statisch. En,
1: dat komt natuurlijk door Jan, hè. Ja, hij is nu 100 kilo afgevallen, maar... Nou.
0: En een ander kleurtje, hè? Want het is, dit kan toch ook niet meer. Het is helemaal gesleten, joh.
1: Nee, jij moet voortaan krijgen van die mailtjes. Ze willen lid worden van het promotieteam. En een soort ontgroening. Dat ze eerst dus alles moeten repareren hier. En schilderen. Goed idee van mij toch, of niet?
0: Ja, lijkt me ook wel een goed plan.
2: Word nu lid van Kennemer Radio 1. Stuur een e-mail naar info@kennemerradio1.nl. info@kennemerradio1.nl.

0: je wat trouwens harder groeit dan kool op het land?
1: Nee.
0: Het is een piemel in een vrouwenhand.
1: Tjonge, jongen. Wat een ranzige uitzending weer, luisteraars. Gauw weer een plaatje.

Ruud, je doet het weer. Je doet het weer. Maar maakt niet uit. Als we maar lol hebben. Lekkere muziek draaien. Dat is wat hij doet. En hij heeft nou veel klaargezocht. Moet je dit horen. Fijn.

0: heb mijn laarzen meegenomen.
1: Waarom heb jij je laarzen meegenomen? Ga je garnalen vissen?
0: Nou, nee, het regent buiten en we gaan klei trappen.
1: Regent het buiten? Ja, op de computer regent het buiten.
0: Oh.
1: Volgens mij is het hier... Nou ja, dat ga ik zo bekijken. Ja, we hebben hier... omdat het hier zo donker is, hebben we hier maar wat computerschermpjes aanstaan. Oké, nou, dan gaan we lekker klei trappen, luisteraars.
2: Summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses?
3: Will he offer me his mouth?
2: Yes.
3: Will he offer me his teeth?
2: Yes.
3: Will he offer me his jaws?
2: Yes.
3: Will he offer me his hunger?
2: Yes.
3: Again, will he offer me his hunger?
2: Yes.
3: And will he starve without me?
2: Yes.
3: Then does he love me?
2: Yes.
3: Yes.
2: On a hot summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses?
3: Yes.
2: I bet you say that to all the boys.

0: Ja, soms hebben ze leuke ideeën. Zoals dus onder andere onze dame van het promotieteam. Ja, dat is heel leuk. Ze heet Monique. En die heeft hier een snoepwinkel gemaakt, zeg. Leg eens even uit, want het is geen televisie.
1: Nou, het begon namelijk zo. Destijds kregen we altijd een slagroomtaart. En toen, ja, toen kwam van het een het ander. Toen op een gegeven moment namen de DJ's ook wat snoepwerk mee. En die nam weer eens een biertje mee. Uiteindelijk is het een beetje zo gegroeid dat je op zondag hadden we op een gegeven moment de studio vol staan met een tafel vol met allerlei dingen. Dus ja, zo is die snoepwinkel eigenlijk een beetje ontstaan in die studio.
0: Ja, ja, u hebt er niks aan, maar daarom hebben wij dus van die vrolijke muziekmix hier. Het is hier een vreetfestijn. Een heerlijke, dolle boel. Dit is lekkere muziek.

for Tuesday. Okay. Now back to the Rock. DRS 2006.

0: Ja, het is hier een vrolijke boel, luisteraars, bij KR1, want we hebben het over de Miss KR1 badpakverkiezing. We hebben al 4 inzendingen per e-mail en op u kunt uw badpak met uzelf erin natuurlijk, met jouzelf erin, opsturen naar info@kennemeradio1.nl. Wij beoordelen op een aantal dingen. Ja, vooral
1: De billen.
0: De billen. Oh, jij bent een billenman. Ja, dat lees je dan, hè?
1: Of je lijkt wel een Surinamer.
0: Een Surinamer? Oh ja, die houden ook van billen. Ja. Gelukkig heb je die daar veel.
1: Heel gele grote billen.
0: Ja, nou, moet in proportie blijven, hoor.
1: Het blubbert dan. Het moet een beetje blubberen, weet je wel. En dan kunnen ze ermee schudden.
0: Ja.
1: Sommige vrouwen laten het ook siliconen erin zetten. Dat het dan 2 keer zo groot wordt.
0: Ja.
1: Blubbert, ja. Dat.
0: Nou, ik denk dat dit wel natuurlijk is bij Maaike. We gaan er uitnodigen. Ik zal er even uitnodigen. Nu even typen. Even aan typen. Dat ze mag langskomen. En oké, Maaike. En kom maar even lekker langs. En komt hij naar binnen. We zitten even live. Stuur even op dus. En dan mag je hier komen paraderen. En dan gaat Ruud een vraag stellen over de wereldvrede.
1: Oh ja?
0: Ja, ze moeten ook nog... Ja toch?
1: Oh, dat hoort zo, ja.
0: Dat hoort zo. Dan mogen ze hier even... anderhalf uur is genoeg. Paraderen in badpak, 12 graden. En ja, dan ga jij een vraag stellen over de wereldvrede.
1: Ja.
2: KR1 World Radio.
3: Je blijft lachen met Kennen Radio 1.

0: Zeg Bart, als jij naar de wc bent geweest, kijk je dan wel eens achterom?
1: Ja, volgens mij, nu ik erover nadenk, daar heb ik nooit over nagedacht. Ik kijk wel eens achterom, ja.
0: Nee, ik zat laatst, bij iemand in het kleinste kamertje. Dus daar hing een tegeltje aan de muur.
1: Ja.
0: En daar stond op van, als je hebt gescheten, hoeft iemand anders dat niet te weten. Draai het daarom nog één keer om en haal de borstel door de kom.
1: Jongen. Nou, op het moment dat zoiets hier... Je hebt best kans dat het straks hangt, nu je dit hebt gezegd. Dat iemand denkt van, hey, goed idee.
0: Ja, ik zeg dat omdat wij hebben hier in de bunker ook zo'n kleine potapotti ding. En ja. Met al die DJ's, daar, ze gaan niet allemaal met die borstel aan de gang.
1: Nee. Ik vind eigenlijk wel, jij bent echt een type om zo'n bordje op te hangen. En dan krijg je allemaal commentaar in de uitzending. Je hebt wat ontketend nou, hè?
0: Ja, maar ja, dat krijg je ervan als je de boel niet schoonhoudt. Ja, elke keer ben ik de klos. Ik sta dan weer het raam hier te lappen bij de bunker.
1: Ja.
0: En potapotti schoon te maken. Dan,
1: Nee, er moet inderdaad paal en perk worden gesteld aan die schandalige, smerige potapotti hier. Vind ik ook, ja. Om in de stemming te blijven, voor iedereen die op het toilet luistert, hier een echte shitplaat.

0: God is a DJ.
1: Mede-parochianen van het piratengeloof, het verheugt me zeer dat u met zulke grote getallen luistert naar de kerkradio vanuit Bentelo. De collecte zal vandaag 1 euro bedragen en die kunt u op de rand van de kerkbank neerleggen. De collecte zal voor het onderhoud van ons antennepark zijn. Hierbij het einde van deze kerkelijke reclameboodschap. Amen.
2: Soperstore, dan is het nu tijd voor een lekkere koude rakker.

Ja, ja, fijne toestand hier in de studio. Leuk dat je nog luistert op je laptop. We krijgen allemaal e-mails en berichtjes. Mensen luisteren op hun smartphone, laptops, in hallen bij de hoogovens en in cafés staat hij aan. Het gaat maar door hier. Het gaat maar door. Hier bij jouw favoriete radiostation.

4, 3, 2, 1.

0: lijkt wel een winkelcommercial.
1: Ja, dat lijkt wel weer een winkelcommercial, luisteraars. Maar het is gewoon een tussenpresentatie naar deze heerlijke plaat. En we gaan alweer gauw naar de volgende plaat. Want we hebben een... Nee, dat is niet om te lachen. Die soep van Marcel Beetjes is niet te vreten.
0: Ja, het is een blik. Uit blik, joh. Ja. Het is een zoutbom.
1: Nou, joh. Ik hoef hem niet. sorry, Marcel.
0: We schieten die even stukjes voor zand.
1: Er zit echt veel te veel zout in.
0: Wat een zoutbom.
1: Nou, ik ga maar gauw even dit verzoekje voor Eefje draaien. Eefje, voor jou. Hey,

0: Suicide. Ik vond dit wel leuk, maar wat komend half uur komt, daar zit er nog veel leuker tussen. Toch?
1: Ik ben even aan het trakasseren.

0: Zo, dit is KR1 Wereldradio met het nieuws. Op dit moment vliegen er zeker 30 zeemeeuwen rond de bunker. Dit heeft te maken met het feit dat Boy Bensdorp het brood van Marcel Beentjes op het dak van de bunker heeft gegooid. Zijn vrouw, die dit nu hoort van Marcel Beentjes, is hier niet blij mee. En zo dadelijk gaat de telefoon en is er een hele boze vrouw van Marcel Beentjes aan de lijn. Waarom Boy Bensdorp toch het brood van Marcel op het dak van de bunker heeft gegooid. Tot zover, toch? Het nieuws.
1: Nou, geweldig.

0: We hebben hier Bloem de Weren en die is gek op kale poezen, toch, Bloem de Weren?
1: Bloem lachen.
0: Au! Au! Help!
1: Ja, daar krijg je van. Met je brutale bakkers.
0: Ik ging een stripboek op mijn hoofd. Gauw een plaatje.

0: We hebben hier Bloem de Weren en die is gek op kale poezen, toch, Bloem de Weren?
1: Bloem lachen.
0: Au! Au! Help!
1: Ja, daar krijg je van. Met je brutale bakkers.
0: Ik ging een stripboek op mijn hoofd. Gauw een plaatje draaien voor Rochelle. Dank voor je e-mail, Rochelle.

0: Every day I'm hustling.
1: Vele tienduizenden luisteraars op de wereld naar KR1 Wereldradio luisteren, omdat op de ambassadesite staat dat KR1 de nieuwe wereldomroep is, dan is er altijd wel iemand jarig. En voor al deze mensen draaien wij de volgende plaat.

0: We volgen hier de duivenberichten.
1: 0-0.
0: Nee. Zo deed ze het vroeger. Nu kijk je daar uit het raam. Kijk, zie je hem?
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Oh, dat is wel goed, ja. Leuk. Ja.
0: Er zit er hier eentje in de gleuf van de bunker. En daar zit hij de boel vol te...
1: Poppen.
0: Ja. Dat zijn heel andere duivenberichten. We gaan u er niet mee lastigvallen. Ga je me weer wat muziek laten horen? Ja, je moet niet krikken. Dit is geen televisie. Je moet wat zeggen tegen die mensen. Hij knikt.

Wat een mooi plaatje. Haha, ja, wat een mooi plaatje. En we hebben zometeen weer een mooi plaatje. Ben jij ook een mooi plaatje? Neem dan vooral contact met ons op via onze e-mail. Doe dat.

0: Een e-mail van Lotus. Wat doen wij ermee met de e-mail van Lotus, Ruud?
1: Nou ja, we gaan even kijken. We lezen hem even. Oh, hier staat natuurlijk dat ze altijd afgestemd zijn op ons. En dat ze toch altijd zullen blijven doen. Ja, dat zeggen de meesten wel natuurlijk. Maar goed, het is leuk. Bedankt voor de e-mail, Lotus. En we gaan het plaatje voor je draaien. En ik hoop dat we vaker wat mails van jullie kunnen krijgen. En hier komt die dan.

0: E-mail van Lotus. Wat doen wij ermee met de e-mail van Lotus, Ruud?
1: Nou ja, we gaan even kijken. We lezen hem even. Oh, hier staat natuurlijk dat ze altijd afgestemd zijn op ons. En dat ze toch altijd zullen blijven doen. Ja, dat zeggen de meesten wel natuurlijk. Maar goed, het is leuk. Bedankt voor de e-mail, Lotus. En we gaan het plaatje voor je draaien. En ik hoop dat we vaker wat mails van jullie kunnen krijgen. En hier komt die dan.

dat ze altijd afgestemd zijn op ons en dat ze toch altijd zullen blijven doen. Ja, dat zeggen de meesten wel natuurlijk. Maar goed, het is leuk. Bedankt voor de e-mail, Lotus. En we gaan het plaatje voor je draaien. En ik hoop dat we vaker wat mails van jullie kunnen krijgen. En hier komt die dan.

als er geen spoor is van geweld. Niemand heeft iets gezien of gehoord. Er is geen motief, geen verdachte en geen lijk. Waar begin je dan te zoeken? Hoe vind je het bewijs? En hoe pak je de daken?

0: Zo. Ja. Het draait nog lekker door hier.
1: Hou bij vast dan.
0: We hebben nou vele tienduizenden luisteraars. Het is wel grappig dat ik u kan zien luisteraar. Althans, ik kan zien dat u luistert.
1: Ik zie mezelf.
0: We zijn even bezig hier met aan het knutselen.
1: Ik
0: met
1: mezelf.
0: De webcam standaard toestand.
1: Ik hou hem toch vast.
0: Kan je op de pagina, de, hoe heet dat ding?
1: Website
0: zien.
1: Man.
0: Kijk, hier kan je zien hoe dicht die bij moet.
2: Oh ja.
1: Zo is goed, goed moet, beeld.
0: Beetje...
2: Vroeger had ik een standaardje hier.
1: Ik zie die koe.
2: Die is ook niet meer.
0: Nee, dat is die.
2: Oh.
1: Nou, draai nou maar weer een plaatje. Luisteraars, hier komt een plaatje. Hoppata.

0: We hebben hier dus een DJ die maakt de kachel aan met alcohol.
1: Ja, echt?
0: Ja. We hebben hier een alcoholbeleid. Maar uitsluitend om de kachel ermee aan te maken. We hebben hier een oude houtkachel in de bunker. En hij werkt wel, moet ik zeggen. Ja, het is hier zeker 12 graden.

0: lekker door. We hebben hier een fragmentje van een vergadering van onze Belgische fanclub. Die heeft een voetbalelftal.
1: KR1.
2: Voorzitter, ik werk mijn zweet om die gasten de beginselen
3: van... Moet de spelers lachen bij u, Oscar?
2: De spelers staan als een blok achter mij.
4: De spelers staan als een blok aan de toog. Met de mijnen op kop.

0: Er was eens een radiobunker en er was eens een promotieteamdame. En die twee discjockeys, die zitten nou naar allebei naar dezelfde dame te kijken aan de andere kant van de ruit hier.
1: Dan zijn we dus discjockeys.
0: Ja, misschien wel. Want die maakt op dit moment vreemde bewegingen. We zullen het niet gaan toelichten. We gaan liever een plaatje draaien. Daarvoor zitten we hier in de uitzendbunker van K1 Wereldwijd.

0: Ja, ik zet even de microfoon open, luisteraars. Want wij hebben allebei even de neiging om hi-ha te zeggen op dit moment. Ja, man, het luchtalarm wordt afgeschaft, hoor. Hey. Tjonge, jongen, gaan we weer wat... Jij draaft ook altijd door, hè. Gaan we weer wat muziek...
1: This is off our first record. Most people don't own it.

0: weer een e-mail gekregen met het verzoek om de volgende plaat te draaien. En Ruud hier heeft hij uitgezocht. Maar ja, hij moet erom lachen, maar ja...
1: Je komt altijd met een zangeres zonder naam, man.
0: Een verzoek is een verzoek.

0: dat ons fel de zin gezet, gaan we binnenkort weer voor uw deur spelen, hè. Ja. Hey, d'ailleurs, je hebt nog iets te goed van mij, kameraad. Eerst, meneer, de voetbalveld naar de klote doden.
1: €10.000 voor een beetje gras.
2: Ja.
1: Hey. Oh, man. Oh, man.

0: Videopresentatie op het moment, luisteraars. Welkom in de uitzendbunker van KR1 Wereldradio. En draai maar wat.
1: Krijg het in mijn rug van.
2: Nou, ik kan niks draaien. Ik druk wel op deze knop.
1: Ja.
2: Klik.

0: gaan wat leuks maken, nu, wat totaal niet met elkaar overeenkomt.
1: Direct from the stateside Hot 100, this is an American chart breakout.

0: Hallo.
1: Ja, moet ik hem harder zetten, hè?
0: 1, 2, 3. Ik hoor jou veel harder dan mijn eigen stem.
1: Maar hij heeft een groot membraan, dus je hoeft er niet zo heel dicht op, Paddy.
0: Oh, nou, eens even kijken. Ja, die compressor limiter trekt hem wel op. Tenminste, die had je er toch tussen zitten.

0: We raken wel steeds bekender en bekender, hoor. Want als ik op de webcam af en toe kijk, dan zie je af en toe luisteraars en dan slaan ze naar de camera. En hebben ze toch geluisterd thuis. Lopen ze naar de camera, hè? Maar ze kunnen er niet bij, want er staat een grote prikkeldraad staat daarvoor. Je mag dan niet helemaal in de duinen komen.
1: Het is echt een bunker.
0: Maar ze staan dan op een afstandje te zwaaien. En dan,
1: ja, en soms staan ze ook te bellen en dan zit iemand anders te kijken.
0: Ja.
1: Dus dan zeggen ze, ja, ik zit nou op die webcam van KR1 en dan...
0: grappig is dat,
1: ja. Ja, vind ik wel grappig. Ja, dat mag. Dat is goedgekeurd.
0: Door de Nederlandse Vereniging van...
1: Discjockeys.
0: Oh, misjockeys.

Baby, yeah, baby. Dit is Kennemer Radio 1. Fijn dat je luistert. Ik hoop dat je een beetje romantisch bent. Al te draaien van die fijne muziek. Ik word helemaal gek van de chat. Al die dames die nu reageren. En de dingen die ze zeggen. Als ik het ga voorlezen, dan krijgen we rode oortjes. Dat moeten we niet hebben. We moeten lekker luisteren naar de muziek. Oh ja. We hebben heel veel fijne muziek hier in de uitzendbunker. En die gaan we draaien wereldwijd op jouw KR1. Dat is heel romantisch. We krijgen ook een mooi gedicht. Hier bijvoorbeeld een gedicht. En dat gedicht is door Michelle gemaakt. Michelle die schrijft. Oh, KR1. Als ik jullie aan heb, dan vliegen bij mij de vonken uit de pan. Want ik vind jullie zo ontzettend heet. Ja, ik wil dat iedereen het weet. Dankjewel, Michelle. En als je nu luistert, blijf vooral luisteren naar Kennemer Radio 1, KR1 World Radio, your romantic radio station. En we hebben nog veel meer voor jou. Oh yeah, baby.

Back in Time with KR1.

slapen. Ik vroeg haar gisteravond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond eerder vrij. Ze kuste me en alles wat ze zei. Ik

te slapen. Ik vroeg haar gisteravond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond eerder vrij. Ze kuste me en alles wat ze zei.

0: Ja, vroeger maakten ze ook wel met de jenever schoon die platen.
1: Ja, maar...
0: Dan kwamen er allemaal van die suikersporen kwamen erop. Allemaal krulletjes achter de naald, weet je wel. En, maar het smeerde wel, tijdelijk geen krassen, okay. Minder.
1: Volgens mij geeft hij nou toe dat hij alcohol in de bunker heeft gebracht. Dat is verboden, toch?
2: Nou, dat zullen we maar niet naar de directie brengen, want dan, dan hebben we de poppen weer aan het dansen.
0: Hou op, man, er staat niks anders in de koelkast.
1: Muziek weer.

0: Oké, volgende plaat is ook weer op verzoek. En steek er nog een op, Boy. Boy Bands waarop luisteraars liet gisteren een kop koffie vallen. En half op de draaitafel. Wat heb je daar nou, hoe heb je dat gefixt?
1: Even kijken hoor.

0: Right, Gideon, bedankt voor deze muzikale suggestie op KR1 Wereldradio. Terwijl Boy Bensdorp hier lekker de haard aan het opwarmen is, gooi er nog een blokje op.
1: Er lopen ook van die Schotse Hollanders, Bart, hier in de buurt, hoor je?
0: Oh ja?
1: Nee. Dat... Nee, dat zou niet goed, dat denk ik niet.
0: Ja, tuurlijk. Wat een rook.
2: Dit is KR1 Radio.

0: Zullen we even een bakje koffie nemen?
1: Je hebt het net gehad, man.
0: Ja, dat was 2 uur geleden.
1: Meen je het nou weer serieus?
0: Ja.
1: Hij is verslaafd. Echt, ik zet hier de volgende keer een bakje cafeïnepillen in. Dan kan je gewoon doorpresenteren.
0: Die steenman die laat je gewoon verdroog, hoor. Echt waar.
1: Ja, nee, maar kijk, ten eerste, dat presenteren, oké. Maar jij kan het alleen maar met koffie.
0: Ja, voor wat, hoort wat.
1: Ja, nee, maar kijk, ik zit hier ook niet voor mijn lol in deze bunker. Ik bedoel, het is mijn bunker niet, weet je wel.
0: Ik heb nog pepermunt voor je liggen. Als je... Ja.
1: Nee, ik ben niet cafeïneverslaafd. Ik zit aan de rooibos thee.
0: Oh.
1: Ja, ja mensen, rooibos thee.
0: Wat is dat eigenlijk?
1: Het is rooibos, dat smaakt als thee, maar het is geen thee. Er zit geen cafeïne in. En je wordt er heel, het is heel gezond ook nog. Maar het smaakt precies hetzelfde. Het is gewoon een kruid uit Zuid-Afrika.
0: Een soort aardbei of zo?
1: Nee, blaadjes gewoon. Het is gewoon thee, maar dan is het niet van een theeplant, maar een andere plant. Zoiets.
0: Een rooiplant.
1: Een rooiplant, ja. Een rooibos. Ja, serieus. Komt uit Zuid-Afrika.

0: Weeskirchje, soms op het Alexanderplein.
1: Lekker in de KR1 Bunker. Ja, daar luister je nu naar, de uitzendbunker. Jij gaat zo een toespraak houden voor het promotieteam, Ruud.
2: Ik had het zo jachtig allemaal. Ik had van tevoren even een lijstje moeten maken met allemaal stukjes.

zoek niet langer. Kennemer Radio 1. Zet hem vast. Muur vast.

day to you. This is KR1 World Service News. Vandaag is er weer heel wat water door de Noordzee gestroomd. Tot zover de KR1 nieuwsupdate.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech, of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek. Het nog een keer proberen vind ik echt niet gek. Ik zie het in je ogen, je wilt weg, goed laat.

0: Ik ga de mensen in de bak. Pasco, een dag schotel.
1: I want you to want me.

0: En Ruud van Heemskerk, die heeft er nog heel veel meer in zijn platenkoffertje zitten voor u, komende uur. En ik mag af en toe meepraten.
1: Mijn koffertje is leeg.
0: Nou, dan hebben we geen muziek.
1: Dan gaan we praten.
0: Maar waarom neem je dan een koffertje mee? Wat? Moet die echo uit? Oh. Staat die aan dan?
1: Oh,
0: zo.
1: Zo.
0: Dat is een stuk beter, hè?
1: Goh, ik ben helemaal een beetje hissig van het geluid.

Ja, maar dat... ja, luisteraars, we hebben de pomp aangezet.

uur. Het hele uur. Iedere dag. De hele dag. Iedere week. De hele week. Dit is wat je oren willen horen.

0: Okay, KR1 Hit Radio. We're still transmitting on every frequency. Toch, we zitten overal. En we draaien lekker door, want jij hebt hier een oud vinylplaatje. Maar die doet het niet. Hij zit een kras op.
1: Ja.
0: Dus die gaan we niet draaien.
1: Het kan wel, maar dan moet je een beetje alcohol opgooien. En dan gaat het wel goed, hoor.
0: Ja,
1: je hoort alleen een tik.
0: Ja, maar we hebben hier alcoholverbod. Dus er is niks in de bunker.
1: Oké.
0: Dan gaan we maar weer iets anders draaien. Draai jij wat?
1: Ja, ik heb hier nog een leuke gevonden. Er zit een mooie dame op de foto hier. Dus nou, het zal wel wat wezen. Daar komt-ie.

0: Het staat er toch echt op de chat. Hedwig. Wat schrijft Hedwig?
1: Hedwig zegt dat het vandaag regent en dat ze.
0: Nou, ik weet niet waar ze zit. Ik weet niet waar ze zit dan op de wereld. Want, maar goed, het regent altijd wel ergens. Veel emigranten luisteren. Nou, deze is voor Hedwig. Een raar plaatje trouwens, maar ik weet het. Misschien is Hedwig wel raar, Ruud.
1: Ik weet het niet. Ik ken Hedwig niet.
0: Nee, nou daar komt hij.

you won't fall asleep. When you're listening to KR1 World Radio, je valt niet in slaap. Als je naar ons luistert.

0: Zo, ah, daar komt Nico ook aan.
1: Hey Nico.
0: Hola, kijk, dit luik. Zie je nou wat ik bedoel?
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Hier was ik laatst nog, heb ik allemaal van die patronen uit de oorlog gevonden. Van die, geweerpatronen, weet je wel.
0: Ja, oh ja, heb je die thuis in huis genomen?
1: Ja, die Duitsers, die hebben hier een heleboel troep achtergelaten, joh.
0: Misschien moeten we ze even vragen. We hebben ook Duitse luisteraars.
1: Ja.
0: Bieten, komen ze die troepen afhalen, ja?
1: Ik heb een Duitse helm nog. Ja.
0: Ja?
1: Ja, ik heb een echte Duitse helm.
0: Ah, van je overgrootvader die bij de SS zat?
1: Nee. In mijn broek.
0: Nee hoor, dat is niet waar. Ze zaten bij het verzet. Oh ja? Jongen, jongen. Nou, we draaien weer gauw wat muziek.

0: Zo, we gaan even in het nieuws kijken. Wat is er vandaag allemaal gebeurd? Eens even kijken. Ja, ja, ja. Er is weer heel wat water door de zee gestroomd.
1: Echt waar?
0: Ja, serieus. Ja, ja, dat is het nieuws hier bij Kennen We Radio 1. Het draait, wat draait het om hier? Om de muziek?
1: Nog steeds wel.
0: Ja, en om het promotieteam natuurlijk. Jij hebt vanmiddag weer een sessie gehouden met promotieteam dames. Nieuw aangenomen?
1: Ja, we hebben een selectie toegepast op de dames. En, er zijn er twee sprongen er eigenlijk met kop. En schouders bovenuit. En,
0: goed, nou.
1: Daar gaan we mee verder.
0: Daar gaan we mee verder. Nou, ik zie ze zo wel verschijnen. Weet je wat? We gewoon lekker even hard de radio aanzetten. En dan gaan wij ze ontvangen. Wat een ranzige uitzending is dit.

0: Boskamp. Die vraagt weer een plaat aan. Hij vraagt veel platen aan, die Benny.
1: Kwart over zeven op zondagmorgen hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt.

dat was lekker, luisteraars. Een heerlijk plaatje. We hebben er nog veel meer. Ik moet u presenteren, terwijl Joe Neefjes mij aan het kittelen is hier in de bunker. Maakt niet uit. Wat zeg je, Ruud? Oké, Ruud Kastrikum is een vis aan het bereiden. Nou, dat moeten we niet hebben. Wil je even buiten gaan staan met dat ding? Goed zo. Wat hebben wij hier, luisteraars? Hier bij de uitzending van Nico Stegeman hebben wij weer wat fijne muziek. Die gaan we heel gauw draaien. We hebben ook een reactie ontvangen van niemand minder dan even kijken, John. John heeft een café in Londen en die luistert. Hij heeft ook hij is Nederlands, hij heeft een Engelse vrouw. Nou, fijn joh. En er komen ook veel Nederlandse gasten en die joelen lekker mee. Blijf dat vooral doen daar. Dit is KR1 and we are alive and kicking. Woo!

0: Wat vind jij tot op heden van de radiostations op FM? Dan ben je toe aan iets nieuws.
1: Dit is KNM Radio 1!
0: Het nieuwe geluid van je radio.
2: In de ene hand de knuppel, in de andere hand het stuur.
3: Hey Rudy, speel eens eens.
0: Het nieuwe geluid van je radio.
1: Dit is

You've got a call! Answer it! I don't know who it is, just pick it up!

0: Die brengen wel geld op. Er zit zelfs nog een van 1 cent van vroeger. Wat gaaf.
1: Ja, ja, ik dacht, laat ik het eens meenemen naar de bunker. Dat is goede klimaat. Dan,
0: ja, je hebt van die programma's op
1: gaan
0: tv.
1: Gaan ze lekker schimmelen.
0: Van die programma's op tv. En dan kun je het er naartoe brengen. Kun je dat verkopen. Dat is... En dat geld, van dat geld, dan kunnen we in ieder geval een knappe kachel van kopen. Want dan zitten we tenminste warm.

0: Simone, die ken jij nog wel, hè, Simone?
1: Ja, die ken ik.
0: Waar ken jij die van?
1: Dat was een dame van het promotieteam.
0: Ja, ja, oké. Okay. Nou, een dame van het promotieteam. En daar gaan we nu een plaatje voor draaien, toch?
1: Ja, heb ze een mailtje gestuurd.
0: Ja, een mailtje gestuurd. En ze willen een romantisch plaatje horen.
1: Oh jee.
0: En de groeten.
1: We zijn er weer, zet de kaas voor je raam vannacht.
0: Ja, zoiets. Dus nou, ik ben benieuwd wat je hebt. We zoeken even wat uit. Hij scrolt nu heel snel door de muziek heen. En we gaan het binnen 5 seconden horen, toch?
2: Dit is het grootste radiostation van Holland. Dit is

0: La la.
1: Once again, we are.

0: Oké, wat een heerlijke muziek heb je hier weer. Ja, ik zit hier lekker naar buiten kijken hier in de uitzendbunker. En we hebben het over andere radiostations, omdat zoveel mensen ons mailen dat het zo uniek is. Ook emigranten overal op de wereld hebben ons aanstaan. En wij hebben weinig last van dat commerciële gedoe ook, hè Ruud?
1: Ja, ze werden al door de platenmaatschappij, worden ze echt al met de neus op de feiten gedrukt van je moet deze wel draaien en dan krijg je zoveel geld, weet je wel. Ja. Maar dat hadden wij niet, we hadden gewoon draaien voor second weg, ja toch?
0: We hadden daar totaal geen last van, ja. En dat hebben we nog steeds niet. Oh nee, oh nee. Luister maar eens naar deze.

0: Zo, we staan hier even bij Nico. Die is technische dingen aan het doen. Wat ben je allemaal aan het doen, man? Wat een toestand. Weet jij wat dat aan het doen is, Ruud? We gaan even verslag doen van zijn technische werkzaamheden op dit moment. Ik hou de microfoon er even bij.
1: Nou, hij zit daar te schroeven. Hij wil dat mengpaneel eruit schroeven om wat kabeltjes eronder in te prikken of zo. Maar...
0: En zo klinkt dat dus.
1: Ja, het lukt niet helemaal. Moet je kijken, hij zit een zweet achter het raampje.
0: Geweldig. Nou ja, zo klinkt dat. En dit was het nieuws. Uit de bunker, we gaan weer een plaatje draaien.

0: Hoorde je 20 minuten geleden dat plaatje? Ik vond er niks aan.
1: Nee, dat moeten we niet meer doen.
0: Nee, nee. Maar we kregen dus wel mooi weer via dat chatberichtje dat het leuk was. Dus ik ben benieuwd wat ze hiervan zeggen.

0: wij zitten hier in de bunker en wij gaan lekker presenteren.
1: Ja, moeten we nog iets eerst opschrijven of gaan we het zomaar wat zeggen? Oh, ik moet even goed op de meter kijken.

0: uit de bunker.
1: Dit is Kennen We Radio 1!
2: Tijd in de lucht.
3: Kijk voor meer informatie op onze website. Onze antenne. Onze antenne. Staat gericht. Op jouw radio. Dit is...
4: Een echt radiopiraat.
3: Met het beste.

0: Er waren eens een heel dozijn enthousiaste radiomensen. En die waren allemaal hier aanwezig. En die waren allemaal bezig om voor jou prachtige muziek te maken. Technische mensen, DJ's, muziekmensen en alles wat er tussenin zit. Nou, het is toch geweldig. En je hoort ons, daar gaat het om.
1: This is off our first record. Most people don't own it.

0: Let's go where it's really cooking. Through the
1: K-R-A
0: time.

They are

0: Zo, wij van KR1 Wereldradio hebben een rookverbod in de bunker. Wij zijn ook erg tegen roken. Een heleboel mensen uit onze buurt hebben al het loodje gelegd, namelijk. Dus daarom een anti-reclame voor het roken, namelijk Boy Benster met een draadloze microfoon buiten gaat een anti-reclame voor het roken maken. Gelukkig wel buiten. Ga je gang, Boy.
1: Nou, even een lekkere shirkje opsteken. Boy Benster moet een shirkje opsteken. Lekker hoor. Heerlijk dat roken. Verandert je stem zo lekker, hoor.
2: Dit is Kermen Radio.

0: Heb jij nog nieuws, Ruud?
1: Oh, mijn hoofd is weer even leeg.
0: Ja.
2: Is die wel eens vol dan?
3: Als we kunnen verdienen, dan zijn we samen.

0: Ja, nu is het grappige dat bij tienduizenden mensen gaat de radio harder als jij op die knop drukt. Want het is een lekker plaatje, hè? Huh? Huh? Hij zegt niks. Jij drukt toch op die knop?
1: Ja, hier gaat hij, hier komt hij.

0: De vette ziekenkastrikum aankomen. Jawel, hij komt er weer aan. Straks komt hij weer voor u te keer trekken.
1: Dit is Kennemer Radio

0: loop je hier nog steeds in de bunkergang voor u met een draadloze microfoon.
1: Nou, het is wel een beetje een koude, kille bedoeling. Hè? Als je jezelf maar warm moet maken.
0: Joh, het is echt koud hier.
2: Oh. On shortwave, medium wave, FM en internet. The new world service. KR1 World Radio.
3: Wereldomroep vanuit de Hollandse

De techniek staat voor niets hier bij K1 Wereldradio. Ook op dit tijdstip werkt het allemaal perfect. En wij houden u eraan. En dan heb ik het even tegen Klaas. Klaas, ik hou je er even aan dat jij dus die spullen opstuurt naar de uitzendbunker. Want dat vinden wij wel leuk. Ja, wat vrijwillige bijdrages. Kunt u ook doen. U kunt natuurlijk storten op onze sponsorknop op de website. En hier hebben we Thea, die komt af en toe even hier naartoe. En die woont een beetje rond Amsterdam daar. En die komt helemaal hier naartoe om ons te helpen. En nu wil je even wat zeggen? Pak die microfoon maar even. Zeg het maar.

0: is Kenema Radio 1.
1: Cardiff, Belfast, Glasgow Square.
2: That's for a song.
3: Good night.
2: That's the best song of all. In the plane, just for you.
4: Op het land, waar het leven goed is, woonde de zomers in haar tweede huisje een wilde stadse meid. Allemachtig, dat was maar er eentje. Altijd dwaalden haar wilde blikken naar de tamme boerenzoon van de boerenhofstee aan de overkant. Naar dat brok natuur zonder uitlaatgas. Maar hij zag haar niet.

zong zij haar liedje voor hem. Voor hem! Hey, boerenkanoe!

Maar ja, de tamme boer zoon lag al op één oor. En met een andere oor hoorde hij slecht. Dus zong de wilde stad zijn meid voor de kat, zijn viool. En in haar tweede huisje huilde ze heten traan. Om de stoere boerenknul met zijn eeltige herten en zijn ongerepte lijf. En als ze s'avonds met rode ogen een schoon luchtje schepte. En ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter het slaapkamergordijn. Dan slaakte ze een puddiepe zucht. En met haar hoofd een beetje schuin omhoog zong ze haar liedje. Voor hem, voor hem. Hey boerenknul, boerenknul. Boerenknul, ik ben kapot van jou. Hey boerenbrok, boerenbrok.

Zeven zomers gingen voorbij. En al die tijd wierf de wilde stadse meid haar blikken voor de viool van de kat. Toen, op een zwoele zondagmiddag, zegt hij de tamme boerenzoon in zijn beste lakense bak naderen op het smalle pad. Tussen de korenvelden. En als een geit op een haverkist, dacht ze bij de lijn, nu of nooit. Met haar brede heupen versperde zij de weg. En met haar hoofd een schuimbeetje omhoog, riep ze tegen hem. Jij bent helemaal mijn type, boonknul. En ik heb een liedje voor je gemaakt. En zij zong het. Recht voor zijn raap. Hey, boerenknul. Boerenknul. Boerenknul, ik ben kapot van jou. Hey, boerenbrok. Boerenknul.

was de wilde stadse meid, de tamme boerenzoon op de platte bek. En ze zei: hey, boerenknul, boerenknul, boerenknul, ik ben kapot van jou. Hey, boerenbrok, boerenbrok.

0: Ik denk dat de laatste tijd veel mensen de hond uitlaten op het strand.
1: Ja, ik vind honden zo en zo. Ik heb zelf een hondje gehad, maar ik vind het maar tand die hondenpoep overal. En moet verboden worden.
0: Ja, ze nemen af en toe wel eens een zakje mee en dan doen ze dat, knijpen ze dat, doen ze dat zakje om die poep.
1: Ja.
0: En dan knijpen ze in dat zakje.

0: Chicago.
1: Don't touch those! Don't you ever touch my balls without asking.
2: Ik kijk hier door de gleuf van de bunker en wat ik nou toch allemaal zie? Kijk maar gauw op de webcam van KR1. En dan draai ik nu gauw een plaatje voor jullie.

alleen wij hebben een prima samenwerking hier. Het enige station wat samenwerking heeft. De een doet de deur open, de ander dicht. Bart komt binnen, laat de deur open. Ruud moet steeds weer teruglopen om de deur dicht te doen. En Boy Benzorp zit in de tocht.

Oké, beste mensen. Ik ben even in een romantische bui. Ja, en ik heb ook allemaal muziek om heel romantisch aan te kondigen. En waarom ook niet? Waarom ook niet? Een beetje romantiek op zich. Geintje. Goed zo, goed zo. Ben je er nog? Muziek nu.

0: John, kom eens hier, joh.
1: Ja, dikke 0-3 weer.
0: In wezen een hele zachte jongen, hoor. Zeg, John, waarom doen we nou zo moeilijk, joh?
1: Ik heb toch geen persoonsverbonden clubkaart? Hoe kan ik dan binnenkomen, officieel? Ik heb geen eens een persoonsverbonden clubkaart. Dat kan toch niet? Wat wil je nou, joh?
0: Maar je hebt toch helemaal geen persoonsgebonden clubkaart nodig, John?
1: Oh, nee, dat maak ik zelf wel uit.
0: Ja, maar John...
1: Maak ik alles, als ik een persoonsverbonden clubkaart wil, ja, maar... dan wil ik een persoonsgebonden clubkaart.
0: Wij zijn een amateurclub.
1: Ja, dat weet ik ook wel.
0: Ja.
1: Nou, daarom juist. Dan hebben we weer de tweedeling van de rijke en de arme clubs. We hebben Feyenoord, en bij Ajax en PSV. Hebben alle supporters hebben een persoonsgebonden clubkaart met een foto erop.
0: Ja.
1: He? En als amateur supporter... heb ik geen persoonsverbonden clubkaart? Ja, denk je dat het leuk is? Als ik in een café zit met voetbalsupporters en dan allemaal met trots met de persoonsverbonden clubkaart met een foto en dan zit de zaak van lul met mijn lege handen.
0: John, luister nou.
1: Ik heb geen persoonsverbonden clubkaart.
0: John, luister nou eens even.
1: Godverdomme.
0: Wees nou blij dat wij hier nog geen supportersrellen hebben. Hè? Jij bent onze enige vandaal.
2: Happy Radio on the World Wide Web.
3: KR1 is anders.

0: Happy Radio on the World Wide Web. Dit is Kennemer Radio 1.
1: Nou, vind jij die mooi, die oude lantaarnpalen?
2: Nou, als het een goede kopie is van een mooi origineel, ja, dan zeg ik.
1: Ja, goede origineel. Ja, nee, maar ze zijn zo pokdalig. Je kan niet lekker glijden in die oude lantaarnpalen.
2: Glijden?
1: Ja, dat vind ik. Dat weet je toch wel. Heb je het erover gedaan als je

0: la la.
1: Het lekt daar.
2: Oh jee.
1: Ja.
2: Pak een emmer.
1: Ja. Wat een toestand. Ja, ze hebben er gisteren, ja, nou, niet boven de studio gelukkig, maar we hebben hier een fietsenhok. Dat, ja, wij gebruiken dat als fietsenhok. De uitzendbunker van Kennen We Radio 1. Volgens mij moeten we daar even wat aan laten doen door de technische dienst.
2: Ja, die gleuf hier in de bunker, daar zit natuurlijk wel een glasplaatje voor, maar dat lekt allemaal water tussendoor naar beneden en dan, ja, dan valt dat hier op onze tafel.
1: Ja, nee, dat moeten we niet hebben. Oh, wat een toestand, man. Alles is nat. We gaan u niet meer lastigvallen. Gelukkig doet de muziek het nog. Ik zou zeggen, zet er maar weer één op. Is dit leuk?
2: Ja, deze is goed.

0: We hebben weer een e-mail van een luisteraar. En je mag één keer raden wie hem weer stuurde. Iemand die hem 6 keer per dag een e-mail stuurt ongeveer.
1: Ja, dat is Anneke Goedhart. En Anneke Goedhart die luistert ook regelmatig naar KR1. En zij wil graag haar favoriete plaat horen rond 11 uur vanavond.
0: Nou, dat gaan we dan doorgeven aan die DJ van daarvan. Anneke Goedhart. En ze heeft geen bypass nodig, denk ik. Hoi.

Ja, goed zo. Hij was echt helemaal afgelopen. Ja, Rick, trek hem dan gewoon dicht, joh. Want ik ken dat toch wel. Gewoon put, dicht. En anders dan zie ik weer door het einde heen te kletsen. We gaan straks even op pad. Ja. Na de show dan gaan Rick en ik samen in de truck. Want ik heb zo'n pick-up truck. En dan gaan we hier door de boesboes heen rijden. Gaan we richting het vliegveld. Gaan we de dames van het promotieteam ophalen. Ja, dat is goed.

En nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht. En snaveltjes ook dicht. Slaap lekker.

0: Hallo DJ's en luisteraars.
1: Kinema Radio 1 Worldwide.
0: Mijn naam is Joost de Vries. En natuurlijk een heel goed en vooral muzikaal
2: KR1.
0: Voor meer informatie kijk eens op
2: www.kinemaradio1.nl.

Hallo DJ's en luisteraars. Mijn naam is Joost de Vries en ik wil jullie een ontzettend prettig kerstfeest toewensen. En natuurlijk een heel goed en vooral muzikaal nieuwjaar. Voor meer informatie kijk eens op www.boekjoost.nl.

joh, radio maken. Wat een toestand. Ja, ze zijn hier aan het verbouwen, min of meer, die techneuten. Oké, Ruud, wat gaan we draaien?

Wat een toestand, joh, radio maken. Wat een toestand. Ja, ze zijn hier aan het verbouwen, min of meer, die techneuten. Oké, Ruud, wat gaan we draaien?

0: Maud. Met AU. En Maud...
1: Zonder McNeil.
0: Maud heeft een paard en die geeft ze altijd haver.
1: Meestal wel, toch?
0: Havermout wordt ze nu genoemd.
1: Ja, lijkt me een logisch gevolg.
0: De flauwe grap, zeg. Maud. Maud. Maud en McNeil. Ja, dat was Maud met TH. Het duurt veel te lang. We gaan muziek draaien voor Maud, want Maud vraagt wat aan. Nou, lees jij even de e-mail voor?
1: Nou,
0: of doe dat anders maar niet?
1: Nou, in ieder geval, ze wil een plaatje even horen. En ze doet ook verder de groeten aan al haar vrienden die op dit moment ook zitten te luisteren in de kantine.
0: Oké.

0: In elk geval is het weer heerlijk gezellig in onze vernieuwde bunker. Alles heeft weer een mooi verfje gekregen. De kleurtjes zijn hier en daar op verschillende muren.
1: Ja, ja.
0: En het raam is nou weer mooi gelapt aan de buitenkant.
1: Ja.
0: Vogelenpoep is eraf.
1: Eindelijk.
0: Dus het is wel een verademing, hoor.
1: Ja.
0: Ik ben alweer helemaal klaar voor de komende... om het weer lekker te laten gallen hier met de muziek. Over het strand. Prachtig.
1: Herfst, zomer, lente, winter. Altijd.
0: KR1.

0: niet met postzegelverzameling ga jij hem toch niet opbranden in de kachel, hè?
1: Nou ja, het staat hier ook maar te staan. Ja, toch?
2: Ah, daar hebben we Adolf Hitler een postzegel. 6. Wat is het? Centen of zo?
1: Wat een oude troep, joh.
2: Ja, heb je inderdaad een snor. Ja, je kan ze ook niet meer gebruiken, dat is wel jammer. Maar ja, ze zijn er wel. Ja.
1: Het is helemaal vergeeld.
2: En ook Amerikaanse. Washington.
1: Heb je er een plasje over gedaan of zo?
2: Nee, maar ze hebben hier een tijdje in de bunker gestaan.
1: Oh.
2: Toen ik ging verhuizen heb ik gevraagd of ik het kon opslaan. En dat is niet goed voor de...
1: Veel te vochtig
2: en gedoe. Oké, we gaan de luisteraars niet vermoeien. We gaan even weer wat draaien hier. Lieve luisteraars, potten en pannenwerk bij KR1. Dat moet jij eigenlijk zeggen. Dan zeg ik wel hier haven daar.

0: aflevering van
1: Dit is tijd voor de scanner.
0: 4101. Kunt u even rijden naar de illegale zendestraat nummer 12? Er is hier een melding binnengekomen van geluidsoverlast.
2: Nou, dat komt mooi uit, want er staat er toevallig voor.
0: Nou, dat is goed. 4101. Dan kunt u gelijk even aan de deur gaan.
2: Kunnen we weer ons verzoekje niet horen wat we aan hebben gevraagd bij de cijfers? Want dit er zal zijn gezegd. De radio is een stopcase. Kunnen we de cijferscope snel komen? Even kijken. Hebben ze ook nog geen bel? Kubbis aan de raam. Hallo mevrouw. U hebt gebeld?
3: Ja, ik word helemaal gek van die. Volgens mij zijn het de 6 bandieten hier een paar deuren verder. Een geluidsoverlast, een persoonlijke lui. En ik weet het helemaal niet.
2: Meneer, mevrouw, vindt u dat ook niet stellen dat u een beetje overdrijft?
3: Nee, want ik moet dat piratenmuziek helemaal niet hebben.
2: Mevrouw zegt?
3: Ik moet dat piratenmuziek helemaal niet hebben.
2: Ik zeg, mevrouw zegt?
3: Ik moet.
2: Komt die persoonlijke. In het 1401 voor het probleem van de geluidsoverlast is opgelost. U zult geen telefoontje meer krijgen. 41.
4: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: De bunker is trouwens beklad met allemaal leuzen erop.
1: Ah joh, waar? Oh, aan die andere kant.
0: Ja joh, ze hebben met wit kalk zijn ze aan het kalken geweest.
1: Nou.
0: Er staat wat KR1 en er staan allemaal vieze woorden opgeplakt.
1: Nou, lekker denk. Dat is dus wel een luisteraar geweest die wist dat wij daar zaten. Misschien had hij al een excursie gehad of zo. Of een jaloerse concurrent. Daar hebben wij wel eens last van.
0: Ja, dat is toen de tijd ook wel weer raar. Je begint weer de gezelbenieten.
1: Wat gaan we er dan doen?
0: Nou, ik denk dat we dan... kunnen wat extra stroomdraden plaatsen en dan zetten we de stroom op. Schrikdraad.
1: Oké, we zetten de stroom op, schrikdraad. We hebben de webcam natuurlijk. Mensen, luisteraars kunnen meteen gaan bellen. Die kunnen er dan heen rijden en in de kladden grijpen.
0: Dat is wel een goed idee, want dat is, in plaats van dat we dan die webcam richting de zee draaien, dan zetten we hem naar beneden.
1: Ja.
0: En dan kunnen we het mooi in de gaten houden.
1: KR1.

0: Right, KR1 World Service. Rudy here is talking about the bunker in the dunes of the Netherlands. Unfortunately, he's talking in the Dutch language. I'm sorry, what do you say?
1: Het zijpelt hier nog naar binnen. Het wordt wel tijd dat het een keer dichtgemaakt gaat worden, want het is hier vochtig, nat, klammig. We kunnen zelf wel champignons in gaan kweken, joh.
2: Dus hey? Ja, dat is wel een idee.
1: Ja, en dan maken we een soort Efteling van of zo. Ben je wel eens in de Efteling geweest?
2: Ja, ben ik wel eens geweest.
1: Daar hebben ze ook paddenstoelen. Er komen muziekjes uit die paddenstoelen. Wij maken toch ook muziek? Als we nou paddenstoelen kweken...
2: Is het zo?
1: Ja, dan laten we die muziek spelen we dan door die paddenstoelen.
2: Volgens mij heb jij te veel paddo's gegeten op je brood vanmiddag. We gaan gauw weer wat muziek draaien.
3: I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out of the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, is that all there is to a fire? Is that all there is?

0: word heel vrolijk van KR1 Wereldradio. Soms denk ik wel eens, waar slaat het op?
1: Hallo!
2: KR1.
1: Zo, kan je ook nog wat met je oren dan?

Goedendag, KR1. Daar luister je nog steeds naar. Op dit moment zit Erik in studio 2. Ik schakel even de microfoon in, want het is komisch. Hij is zijn lach aan het oefenen.

0: We staan aan op de trekker. Ja, het is...
1: Het is al lekker op de trekker.
0: Ik loop altijd luid mee te galmen met veel platen die jullie draaien op de trekker, zegt hij. Dus zo'n telefoonabonnement dat ik gewoon internet kan krijgen. En dat gaat lekker door hier als ik op de trekker zit. Nou, en dat zegt Marcus. En die heeft een landbouwbedrijf in, toch wel een end weg hier. Ja, in de Beemster helemaal. En daar luistert hij. Nou, dat is fijn. Goed zo, Marcus. Fijn dat je luistert. Bedankt voor de mail. En hij heeft het gemaild vanaf zijn mobiel, staat er onder die mail. Dus hij zit nou misschien op de trekker. Dus dan gaan we wat fijns voor jou draaien, man. Heb je wat leuks voor hem op de trekker van Marcus?
1: Ja, van Holland Karrenspoor. Het is zo lekker op de trekker.
0: Ja, maar die heb ik niet opgezocht. Dan moet ik die weer... Nou, die gaan we ook nog draaien straks.
1: Oké.
0: Ik kan al niks beloven. Dat heb ik hier... Moet ik helemaal weer die computer induiken. Zo snel ben ik
1: nog. Nou, goed. Pakken we. Ik heb nog een andere Hollandstalige. Die komt
0: eraan. Oh ja, oké. Draai die maar... Nou, draai eerst even deze.
1: Oké.

0: Dit was een lekker plaatje. Ja, en het was geen eens een plaatje. Het was gewoon een MP3, toch?
1: Ja, maar het blijft toch wel een plaatje.
0: Ja, nee, kijk, dit is een plaatje. Ja,
1: oh, een
0: kijk,
1: foto. Ja,
0: hier,
1: ja, ja,
0: hier, een foto van het promotieteam van verleden jaar. Tegenwoordig zijn er weer een bestel bij. Maar verleden jaar hadden ze toch ook wel leuke outfits.
1: Ja, in de 40 dames, hè? Maar, ja.
0: Nee, 42.
1: 42, ja. Oh ja.
0: Ja, goed zo. Jij kan ook lid worden van het promotieteam. Stuur een e-mail
1: naar info
0: @
1: kennemerradio1.nl.